0: in de stad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 3.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 35.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijven en je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 7 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft erover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Je dag begint.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, meldde Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 35.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Politiek op 350. Het podium voor overheid en burger.

0: Welkom luisteraars bij het programma Politiek op 350 op zaterdag 30 mei 2026. Een programma waarin de lokale politici uit de gemeente Rijsseholte aan het woord komen, dus hun zegje mogen doen. Mijn naam is Ben Prins en de techniek wordt vandaag verzorgd door Remco van der Maat. Vandaag is onze gast de fractievoorzitter van het CDA in gemeente Rijsseholte, de heer Rendert Eckhardt. Welkom, meneer Eckhardt, in ons programma.
1: Ja, dankjewel, Ben. Jij zegt zo officieel meneer Eckhardt.
0: Ik mag nu meneer tegen je zeggen.
1: Nou, het is niet per se nodig. Kijk maar okay. Even wat je wil, hoor.
0: Ja, wij kennen elkaar al een tijdje, formeel, informeel. Hè, dus, en dat gaat vanzelf. Dus ik vind het leuk dat je vandaag in de studio bent. En bereid bent om een aantal vragen te beantwoorden. Want er zijn toch nog wel wat leuke dingetjes door te nemen met elkaar. Hè, dus afgezien van het feit dat er dus nu een coalitieakkoord is goedgekeurd afgelopen donderdagavond, zei je in de raadsvergadering. En daar gaan we het straks even over hebben. Maar ik heb eerst nog even een paar algemene vragen die misschien niet direct op Rijsseholte van plek hebben, maar in algemene zin, waar ik graag jouw mening over
1: hoor. Nou, kom maar op.
0: Dran.
1: Ja, precies.
0: De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer ruim 2 maanden achter ons. De nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. En er is op de basis van het verkiezingsresultaat een coalitie gevormd. En er ligt dus, ik zei het al, een coalitieakkoord dat donderdagavond is goedgekeurd. In Nederland hebben 8.500 raadsleden, heb ik begrepen, in 340 gemeenten hun plaats ingenomen. Diverse nieuwe, maar ook vertrouwde gezichten hebben plaatsgenomen op het plus. En daar bent u er één van.
1: Ja, plus is meestal rood, maar we hebben gewoon hele normale stoelen.
0: Ja, ja. En al geruime tijd, hè? Hoe lang zit u al in de gemeenteraad?
1: Nou, er zitten mensen nog wel langer. Nee, ik zit sinds 2020 ben ik gemeenteraadslid. Dus nu 6 jaar.
0: Ja.
1: En je merkt de eerste periode heb je echt nodig om te kijken van hoe werkt dat eigenlijk, die gemeenteraad. Dus ik heb het gevoel dat ik zo langzamerhand wel wat ingeslingerd ben.
0: Even de kat op de boom kijken, zeggen ze hier in Twente.
1: Ja, nou, je mag wel meteen meedoen. Iedereen heeft dezelfde recht als raadslid. Maar als je een beetje wil weten van hoe werkt dat nou met moties, amendementen en hoe maak je die nou en hoe zorg je ervoor dat je invloed hebt. En zorg dat er een besluit wordt genomen waarvan je zegt van ja, dit vind ik belangrijk dat dit gebeurt in de gemeente.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je ook zorgen dat het gebeurt. En daar heb je wel, laten we zeggen, de politieke instrumenten voor nodig.
0: Ja. Exact. Ja. En daarom bent u ook fractievoorzitter geworden, denk ik. Hè? Want u wilde graag de regie nemen en ook houden.
1: Ja, ik ben in 2020 begonnen. En na de verkiezingen van 2022... toen vonden de andere fractieleden dat ik maar fractievoorzitter moest worden.
0: Oh.
1: Uiteindelijk beslist daar dus de fractie over. Je moet dus in je eerste vergadering bepaal je van wie wordt dan fractievoorzitter. En dan voor mij heb je nog een secretaris. En dus eigenlijk het eerste onderwerp van de eerste vergadering, ook nu weer na de verkiezingen, is wie wordt de fractievoorzitter. En je bent fractievoorzitter tot de volgende fractievergadering. Want als in de volgende fractievergadering de anderen zeggen, nou, je bent geen fractievoorzitter meer, dan is het ook weer gebeurd.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, klopt. Maar die plek, die bevalt u wel, neem ik aan. En kennelijk zijn ook de collega-raadsleden zijn het er volledig mee eens. En hebben we gedacht, zoals hij het doet, ja, moeten wij nog maar waarmaken.
1: Nee,
0: maar
1: het belangrijkste is, denk ik, je bent een fractie, je bent een team met elkaar. Ja. Dus het is wel zaak dat je dat teamgevoel hebt met elkaar. Dat je elkaar de ruimte geeft. Ja. Maar ook in het belang van de inwoners van Rijsseholte denkt. Vanuit het CDA gedachtegoed.
0: Ja.
1: En dus dat is denk ik het allerbelangrijkste in een fractie.
0: Ja.
1: Dat je begint met, ja, waar sta je voor als partij? Waar sta je? Wat vind je belangrijk? Belangrijke uitgangspunten? Nou, die heeft het CDA ook. En van daaruit werk je. En dat bind je met elkaar als fractieleden.
0: Ja, precies. Ja. En dat is een hele positieve gedachte die je inderdaad ook door moet blijven uitvoeren, denk ik. Want wat u zegt, dat klinkt heel positief. Maar ik heb een artikel gelezen in het in de NRC, en daar wordt de vraag gesteld, of daar werd de vraag gesteld in de uitgave van 7 maart, hoe is het om gemeenteraadslid te zijn? En daar hebben zij een enquête gehouden onder 137 raadsleden in Nederland. En de conclusie daaruit was nou niet zo positief, want de uitkomst was geformuleerd, je moet tegen frustratie kunnen. En ik begrijp ook, want er is een toelichting bij gekomen, en er wordt ook inderdaad gezegd, uren vergaderen, dikke bestemmingsplannen, vaak moeilijk te doorgronden stukken lezen, raads- en commissievergaderingen voorbereiden. Dus dat vergt nogal wat van je.
1: Ja.
0: En vooral dus naast een, ja, een drukke fulltime baan. En dan ook nog op een gegeven moment andere vrijwilligersactiviteiten. Hm. Of verantwoordelijkheden in deze maatschappij. Dan valt dat niet altijd mee.
1: Nee, dat is ook wel zo. Maar het is ook wel de charme. Hè, dat eigenlijk iedereen kan raadslid worden met zijn eigen achtergrond. Als je ideeën hebt over wat er anders, beter kan in je eigen gemeente. Er is geen opleiding voor. Er is geen briefje voor. Of een. Dat is dus wel de charme. En dus die pakketten zijn soms dik. Hè?
0: Ja.
1: Maar het is ook weer niet per se de bedoeling dat je het werk, het goede werk dat een ambtenaar al doet, dat je het zelf nog een keer opnieuw gaat doen. Nee. Het is echt hoe je zou moeten beoordelen. Wat betekent dat voor onze inwoners? En is dat de richting waarvan je als partij denkt, dat is de goede richting. Hier staan wij voor. Hè? Of beter, dus je moet een politieke afweging maken, meer dan een technische afweging van, is het precies in alle, als het gaat om woningbouw, aan de precieze mate van een huis of voldaan. Hè?
0: Dat zijn details, hè? Ja,
1: dat is niet de opdracht voor een raadslid om dat te gaan doen.
0: Nee, precies. En je moet de controle houden, vind ik. Hè? Dat je op een gegeven moment zegt van, nou, niet alleen binnen onze eigen partij. Maar
1: nog even over dat onderzoek. Want u zei 187 raadsleden waren onderzocht.
0: 137 raadsleden, die zijn door NRC ondervraagd.
1: Ja.
0: En daaruit kwam de conclusie.
1: Ja, precies. Ja, dat waren dan niet de raadsleden uit Rijsselholt, hè? Alleen. Nee, maar ik wil maar even zeggen, even ook wel serieus. Afhankelijk van de omvang van de gemeente. Als ik kijk naar onze gemeente, de een is meer uur kwijt dan de ander. Maar je moet toch gauw rekenen op 10 tot 15 uur per week dat je met het raadswerk bezig bent. Het scheelt ook in onze gemeente dat heel veel dingen ook heel erg goed gaan. Dat veel inwoners tevreden zijn over hoe het nu gaat in de politiek. En dat geeft ook wel de rust en ruimte om de dingen te doen die nodig zijn.
0: Ja,
1: en ik kan me voorstellen als je nu raadslid bent in een gemeente waar bijvoorbeeld wordt nagedacht over het openen van een AZC. Dat is echt andere koek. Dat is die verharding die je ook wel ziet. En polarisatie is wel ingewikkeld. Ik geloof nog wel dat er vooral heel veel mensen zijn die het goede willen doen. Je ziet ook wel dat mensen die dan tegen bepaalde dingen zijn, wel heel erg uitgesproken zijn. En dat maakt het voor raadsleden wel eens ingewikkeld. Zeker als er dan vervelende mailberichten of op social media bepaalde uitingen worden gedaan. Nou ja, kijk, bedreigingen.
0: De wereld verandert. De wereld verhardt. Dus dan krijg je dit soort, ik noem het dan uitwassen. Dat lijkt algemeen goed te worden. En dat mag het nooit zijn, denk ik. Je moet inderdaad achting hebben voor de mensen waar je het voor doet. Dat zijn de kiezers. En ook zeg maar, voor het algemeen functioneren in de maatschappij. En dat geldt voor iedereen natuurlijk, hè.
1: Absoluut. En je mag het totaal oneens zijn met dingen.
0: Ja.
1: Maar dat doen we in dit land met woorden. En je mag demonstreren. Maar dat doen we wel met respect naar elkaar toe.
0: Ja, precies. Democratisch recht. Dat werd deze week, afgelopen week, in de media ook nog eens een keer breed uitgemeten. Democratisch recht om te protesteren hebben we. En dat moeten we ook volgens de grondwet ook zo houden. Maar je moet je waken voor uitwassen. Kijk, en daar moet tegen opgetreden worden. Het ombudsman.
1: Dan moeten we niet te veel eens worden met elkaar. Hè? Ik als geïnterviewde en als interviewer ben.
0: Nee, precies. Kijk, als je naar het Haagse circuit kijkt, denk ik soms wel eens, dat zijn twee verschillende meningen die tegenover elkaar staan. En hoe mensen dan dat communiceren naar elkaar toe. Ik denk, wat je zegt, je moet wel eerbied voor elkaar houden. Ja, je moet op een gegeven moment heel boos lijken en ook in jouw standpunt blijven verdedigen. Achter je standpunt blijven staan. En hij of zij aan de andere kant van de microfoon, die mag dat ook. Maar na afloop moet je samen met elkaar een hand geven en zeggen, zullen we nog even een kop koffie drinken samen?
1: Absoluut,
0: En zo hou je die harmonie erin. En dan kun je ook zeggen, van, dan houden we de rust in de tent, om het maar eens populair te zeggen.
1: Hè? Ja.
0: Over die polarisatie komen we zo nog even te spreken. Maar ik wil toch nog even teruggaan dus naar dat raadslidschap, de maatschap. Je leest ook dat veel ouderen tussentijds, door de grote druk die erop zit, is, toch afstand nemen of zelfs ermee ophouden. Hè? En dan denk ik bij mezelf, dat kun je negatief uitleggen, maar dat kan natuurlijk ook een positief effect hebben. Dat je zegt van, nou, dan komt er ruimte voor de jongeren.
1: Wat bedoel je, dat er oudere raadsleden stoppen, bedoel je?
0: Oudere raadsleden, die dus de termijn van 4 jaar ook niet volmaken, want ze kunnen de druk niet meer aan, of ze kunnen inderdaad.
1: Oké, dat was misschien de uitkomst van dat onderzoek, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ja, dat verzin ik zelf, want dat stond niet bij de conclusie. Okay. Dus verzin ik zelf.
1: Ja. Ik weet niet of het per se met leeftijd te maken heeft. Ik zie ook wel

0: nog even de hand schudden, er even kennis gemaakt in. Het bleek dat hij vooral ook voor het Holterse gedachtegoed staat, begrijp ik. Maar dat even terzijde. Maar goed, heeft het CDA een jongere groep? Zeg maar, dus jong CDA bijvoorbeeld, die ook jullie als een, ja, als een soort schaduwfractie dus begeleidt?
1: Niet in die vorm. We hebben wel een CDJA. Dat is dus de jeugdafdeling tot 27 jaar van het CDA. Okay. Heel actief, ja. En de jeugdafdeling hoort een beetje een soort luis in de pels te zijn. Hè. Dus ze kunnen ook alles ergens van vinden. En dat hoeft ook niet overeen te komen met bijvoorbeeld de fractie in de Tweede Kamer. Dus dat gebeurt zo nu dan wel eens een keer. Wij zijn heel blij dat we hebben de afgelopen tijd jonge mensen kunnen verwelkomen. Eén heeft ook zelfs op de lijst gestaan. Ruben Sitges hier uit de gemeenschap. En ambitieus, maar zei wel, en ik denk dat het heel goed is. Hij is 18, hij was het jongste, de jongste kandidaat op de lijst voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Maar hij zegt ook van ja, nee, ik ga eerst mijn studie afmaken. En ik denk dat het heel verstandig is. Ik zeg ook altijd wel, het is goed om eerst wat levenservaring op te doen. Ja. Voordat je een vertegenwoordigende functie gaat doen. En aan de andere kant kan ik me ook herinneren. Dan wordt wel eens gezegd, ja, maar er moeten ook jongeren in de politiek zitten. Nou, dat ben ik op zich mee eens. Maar ik vind ook, senioren kunnen ook heel goed, omdat ze hun kinderen en kleinkinderen goed kennen, heel goed verwoorden wat er onder jongeren speelt. Ja. Dus ik sluit helemaal niet uit. Een jongere hoeft niet per se het woord te doen namens jongeren of ouderen namens de ouderen. Nee. Je bent er voor alle inwoners en voor alle leeftijdsgroepen met alle inwoners met alle achtergronden.
0: Ja. Nou ja, kijk, dat je zegt het. Ik ga er altijd van uit. Ja, ik ben natuurlijk ook op een bepaalde leeftijd dat ik denk van, jongens, er moet een goede mix zijn tussen jong en oud. Als je dat zeg maar, dat geldt in bedrijven. De ervaring telt eigenlijk naar de jongeren toe, die dan daardoor ook een praktische opleiding krijgen in de tijd dat ze bij een bedrijf werken en daardoor ingroeien, zeg maar, naar bijvoorbeeld de top in deze. En dat geldt voor organisaties, dat geldt voor ondernemers, dat geldt voor de politiek ook. En ik heb ook altijd geleerd van, dat heb ik vroeger ook tegen mijn studenten gezegd, waar ik ook nog heel veel contact mee had gehad en nog steeds met sommigen. Long life learning. Maar dat geldt voor ons ook. Kijk, wij zijn ook niet uitgeleerd. Ja, dus goed. Elk moment. Kijk, ik bereid inderdaad het interview met jou voor vandaag. Of met u moet ik zeggen.
1: Maar goed, dat staat wel afgesproken, toch?
0: Ja, maar dan komen ook weer punten op tafel. Dat je denkt van, ja, daar leer ik ook weer van. Als ik al een standpunt heb, en dat is ook zo, dan zie je, er zijn toch inderdaad signalen en onderdelen, details, en waar ik wat aan heb en waar ik wat mee kan.
1: Ja, maar ik zie ook zoveel ouderen die nog zo actief zijn in het verenigingsleven. Die ook op die manier hun bijdrage leveren. En ook zichzelf nog steeds blijven ontwikkelen.
0: Dus, daarom.
1: Dat is echt mooi.
0: En ja, dan roept u een thema aan, vrijwilligers. Ja, vrijwilligers, de maatschappij kan niet bestaan zonder vrijwilligers. En dat op alle niveaus, denk ik. Ja. Inderdaad, vanuit een eenvoudige begeleiding, mantelzorg, maar ook inderdaad zeg maar, binnen het verenigingsleven. Als die er niet zijn, dan kan er niet iets moois ontstaan wat we nu allemaal zien om ons heen.
1: Ja, ja, misschien dat is dan wel ook, daar wil ik er even op inhaken als het mag.
0: Ja.
1: En dan wordt het misschien een beetje iets zwaarder. Ja, maar dat gaat over CDA-uitgangspunten. En hoe kijk je tegen de wereld aan, hoe krijg je tegen mensen aan? Hè? Ja, ja. En dan praten we hier over de gemeentepolitiek, wat de gemeente kan en mag doen. Maar het is eigenlijk een tipje van de ijsberg, zou ik maar zeggen, wat de gemeente kan doen. Hè?
0: Ja.
1: Het meeste gebeurt gewoon binnen gezinnen, binnen bedrijven, binnen verenigingen, door vrijwilligers, door werknemers, werkgevers. En daar begint de samenleving, zou ik zeggen. En de visie van het CDA is dat superbelangrijk is en dat de overheid een rol heeft om de scherpe kanten ervan af te halen.
0: Ja.
1: Mensen die echt hulp nodig hebben en door mantelzorg te zwaar wordt of door een beperking gewoon geen normale baan kunnen vinden, dan is er ook, zien we ook trouwens dat er heel veel ondernemers zijn die verantwoordelijkheid daarop nemen. En daar kan ook de overheid heel veel betekenen als vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
0: Precies.
1: Maar het begint wel bij de samenleving. Dat is hoe het CDA er tegenaan kijkt.
0: U had het heeft nu even over op de kern van het CDA. Ik begrijp dat dit jaar, 2026, is het een jaar van onze vriend, tussen aanhalingstekens, Guillaume Willem Groen van Prinsteren.
1: Oh ja.
0: En dat gedachtegoed, dat had ik me te realiseren toen ik dit voorbereidde. Ik denk, deze man heeft toch ontzettend veel betekend. En met name voor natuurlijk de politiek, christelijke politiek natuurlijk met name. Ja. Hij heeft ook aan de...

0: aan de wieg gestaan zijn van het christelijk onderwijs natuurlijk. Hè? Nou ja, zoals dat nu inderdaad bestaat. Daar is hij de vormgever van geweest.
1: Ik dacht, u zou beginnen over... ik weet niet wanneer is de ARP ooit opgericht. Voor waar is dat 1876? Dat is 150 jaar geleden, geloof ik. Ja,
0: klopt.
1: Maar ik weet niet of dat helemaal klopt, die datum.
0: 1876.
1: Maar, ja, precies.
0: Ja, dat klopt.
1: En ik hoorde inderdaad deze week ook op de radio een interview met iemand die een boek over hem heeft geschreven. En dat hij eigenlijk een onderschatte en minder zichtbaar is geweest dan bijvoorbeeld een Thorbecke. Omdat hij gekoppeld toen is aan de grondwet.
0: Dat was zijn liberale, ik mag niet zeggen tegenhanger, maar in die tijd speelde dat inderdaad. Hè?
1: Ja.
0: Natuurlijk.
1: We moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Wat dat betreft, de historische besef, geweldig belangrijk.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, die schrijver, dat was waarschijnlijk Gert-Jan Schutte. Dat is de biograaf van Over Vlisteren.
1: Okay. Ja.
0: Afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, is er een symposium geweest in Den Haag. En daar heeft hij ook uitgebreid. Dus inderdaad, het verhaal vertelt wie was Groenprinster en wat heeft hij betekend. En dan trek ik de lijn door van, is zijn gedachtegoed ook binnen bijvoorbeeld een CDA, is dat nog te zien. Hè? Zijn er nog bepaalde punten die zeggen van of ga ik nu te veel terug in de tijd?
1: Nou, en ik moet zeggen, ik ben geen specialist op Groenprinster. Maar dan moet jij de link maar leggen, want jij bent bij het symposium geweest.
0: Ik ben niet bij het symposium.
1: Oh, dat dacht ik dat je dat net zei.
0: Nee,
1: kijk, wat ik net beschreef, dat een van de vier belangrijke uitgangspunten van het CDA is gedeelde verantwoordelijkheid.
0: Ja. Ja,
1: dus het betekent dat de overheid niet de belangrijkste is in deze maatschappij, maar dat we gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgevers, werknemers, maatschappelijke instellingen.
0: Ja.
1: En daar wordt, daar vindt eigenlijk het meeste plaats in onze maatschappij.
0: Exact.
1: Ja. En rentmeesterschap, ik weet niet of daar, hoe ga je om met je omgeving, maar ook dat je eerst geld spaart voordat je het uitgeeft. Bijvoorbeeld, hè, financiële rentmeesterschap, ook een belangrijke. Ik weet niet of daar aanhaakknopingspunten zijn voor Groen van Prinsen.
0: Ja.
1: Maar dat zijn belangrijke uitgangspunten voor het CDA.
0: Ja, precies. Nee, dat is een heel, heel positief punt. Maar het kwam op tafel toen ik dit aan het voorbereiden was. Ik denk, daar zijn misschien raakvlakken nog steeds. Want er wordt wel eens gezegd, ook door historici, die dat een studie maken van bepaalde achtergronden en bepaalde tijdsbeelden. En we vinden nu inderdaad weer ontwikkelingen in de wereld, die zijn enigszins ook terug te voeren op die tijd.
1: Ja.
0: Die proberen dus parallellen en linken te leggen. Dus zo. Zo ver ga ik dus nu niet, maar ja. Maar toch nog even over de verkiezingsuitslag.
1: Ja.
0: Dan één opmerking die mij de afgelopen weken ook bezig heeft gehouden van, er wordt gesteld, hoe komt het toch dat de Twentse gemeenteraden mannen de dienst uitmaken? En dat er zo weinig vrouwen dus inderdaad zijn. En dan keek ik even bij jullie. Jullie hebben ook één fractielid. Die vrouw is Sandra Schulenburg, heb ik gelezen. Hè?
1: Ja. En we hebben toch nog iemand, Simone van Rooij.
0: Okay.
1: Zij is commissielid. Heel erg blij mee dat zij de handschoen in die zin oppakken. Ik heb afgelopen jaren behoorlijk aan getrokken om meer vrouwen in de politiek te krijgen.
0: Ja,
1: meer vrouwen bij het CDA. Het is heel moeilijk om te generaliseren. Ik denk dat vrouwen verstandiger zijn soms. Dus als ik sommige vrouwen heb gevraagd om actief te worden in politiek, dan was al gauw al snel het antwoord, kan ik dat? Dus zelfkritisch. Hè?
0: Ja.
1: Kan ik dat er wel bij hebben? Ja, bij mijn leven. Dus terwijl mannen soms, en het is ook weer totaal generaliserend, denken, al heel misschien snel ja zeggen en niet overzien wat er allemaal bij komt kijken. Dat is ik denk dat ik de afgelopen 10 jaar hiermee bezig ben geweest. En ik ben blij dat ze Sandra en Simone dat ze hierbij hebben. En ons in het bestuur ook goede mensen hebben zitten.
0: Ja, ja. Want zij kijken toch vaak anders tegen de politieke situatie soms aan als mannen. Dus dat tegenwicht is dus ook binnen een partij. Dus dat zeg ik altijd, door het verkeerd. Maar dat zie je ook binnen ondernemingen. Je gaf het al aan vrouwen denken van, zou ik dat wel kunnen? Maar dat is het bedrijfsleven ook zo. Dus dat ze best bepaalde functies en topfuncties. Langzamerhand komen die vrouwen nu langzaam ook bovendrijven tot in de top. Maar dat heeft er lang geduurd eigenlijk.
1: Ja, dat is niet goed.
0: Nee.
1: Tegelijk zeg ik ook, het is ook niet goed dat er te weinig mannen voor de klas staan.
0: Nee,
1: dat
0: klopt
1: helemaal. Dus er zijn ook wel in het algemeen misschien voorkeuren of zo voor bepaalde omgevingen waar mannen of zo geïnteresseerd in zijn dan vrouwen en andersom. Maar dat het in onze raad nu nog te weinig zijn. We dragen ons steentje bij met Sandra. En Sandra doet het hartstikke goed. Ze was mede-onderhandelaar voor het coalitieakkoord. Zeker. Dus voor haar de eerste keer om dat mee te maken. En dan zie je dat ze ook wel gewoon, laat maar zeggen, net een andere kwinkslag heeft. Veel humor met zich meebrengt.
0: En vaak balans brengt, zeg maar, in het totale eindresultaat.
1: Ja, ja. Nee, dus dat was heeft ze goed gedaan.
0: Ja, dat is heel mooi. Voordat we zo naar het coalitieakkoord hebben, heb ik toch nog even een vraag, ook even terugkomen op wat we net hebben. U heeft inderdaad ooit gezegd, of ik moet zeggen, ik las in het CDA-programma, dat democratie moet meer zijn dan de meeste stemmen gelden. Mm-hmm. Het gaat er juist om dat de meerderheid rekening houdt met de belangen van de minderheid. En het beschermen van individuele vrijheden. Einde citaat.
1: Ja.
0: Vreest u voor een verhardering en een verandering, met name ook zeg maar, door de democratie? Is dit de toenemende polarisatie?
1: Nou, misschien wat algemener over dit punt. Hè. Sommige mensen denken dat democratie is de helft plus één.
0: Ja.
1: Hè? Dat is natuurlijk niet zo. Want we hebben ook een grondwet. Hè? Dus want anders zou je met de helft plus één allerlei dingen kunnen doordrukken ten koste van de minderheid, laat maar zeggen de 50% min één, van wijze van spreken. Daar hebben we een aantal hele goede dingen in Nederland. En dat is natuurlijk ook nog wel eens best wel spannend. Want je ziet in een aantal landen dat die de grondwet, de rechterlijke macht, de journalistiek, dat die ook getest worden. En soms ook niet meer met respect worden behandeld. En soms ook daardoor aan kracht verliezen. Hè? En dat is wat wij hier hebben bedoeld in ons verkiezingsprogramma. Dat de verantwoordelijkheid van politici gaat verder dan het lukt mij de helft plus één te krijgen.
0: Nou,
1: en ik wil alleen mijn eigen mening doordrukken, eventueel ten koste van anderen. En dat, je ziet nu in deze tijd dat er wel meer en meer naar wordt gekeken. Van, is de rechterlijke macht sterk genoeg? Hoe worden bijvoorbeeld rechters benoemd? Is dat nog... naar mijn weten wordt dat nu door de minister van Justitie worden de rechters voorgedragen. Bijvoorbeeld richting de Hoge Raad.
0: Ja.
1: En dan zou je kunnen voorstellen als er een partij aan de macht komt en de minister van Justitie kan leveren, daarmee dus de politiek invloed gaat hebben op de rechterlijke macht. En we weten, we hebben de trias politica, uitvoerende macht. Dus dat is de regering. De macht bij de Tweede Kamer en de rechterlijke macht. Mm-hmm. Dus als daar moeten we heel oplettend op zijn, op dit soort dingen. Je ziet, heb je het in de Verenigde Staten ook gezien, dat Trump een aantal mensen in de Supreme Court, eigenlijk de Hoge Raad van Amerika, daar mensen heeft benoemd die vooral conservatief republikeins denken.
0: Hè?
1: Het is dus niet vanzelfsprekend, democratie. En daar moet je iedere dag bij stilstaan om te kijken van, gaat het goed? Zijn de democratie...
0: Bewaakfunctie eigenlijk. Hè? Dat je op een gegeven moment zegt, houd het in de gaten. Wij moeten bewaken. Wij zijn mede verantwoordelijk voor het feit dat dat blijft. Dat die democratie in stand blijft houden. Hè?
1: Ja.
0: Nu heb ik een uitspraak gelezen van een hoogleraar. Dat is een hoogleraar politieke psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gijs Schumacher. Die heeft geconstateerd dat polarisatie op zichzelf geen gevaar is. Hij zegt, het hoort zelfs bij de democratie. Want ook middenpartijen spelen langzamerhand steeds meer in op emoties van de kiezers. Dus dan dreigen ze dat toch zeg maar, die kant op te gaan.
1: Ja.
0: Bent u het daarmee eens? En is dat ook uw gevoel op dit moment?
1: Nou ja, in de politiek en in een politiek debat en rond de verkiezingen, dan gaat het er wel om dat er wat te kiezen valt.
0: Ja.
1: Dus de verschillen vergroten op dat moment is helemaal prima. Als je dat op de inhoud doet en niet op de persoon, kan ik erin meekomen. En middenpartijen hebben dan ook... En die hebben het dan wel eens lastig. Hè? Ik weet dat Henry Bontebal die zegt, als ik een genuanceerd standpunt van het midden uitleg, dan heb ik best wel veel woorden voor nodig. Ja. En als je... En je weet, mijn mening aan een... je moet een besluit nemen. Nou, noem wat. Er moeten ergens woningen gebouwd worden hier in de gemeente. Kun je zeggen, het enige argument is, er moet een nieuwe woning komen, want er zijn te weinig woningen. Maar het genuanceerde verhaal is dat natuurlijk allerlei belangen een rol spelen. Hè, rond het maken van nieuwe woningen. Bijvoorbeeld zit het dichtbij een snelweg en is dat dan verantwoord? Of wat betekent voor de natuur ter plekke?
0: Hè?
1: Dus er zijn allerlei belangen die je afweegt. En het is soms voor een partij aan de flank wat makkelijker om dan vooral één argument te vergroten.
0: Dat is het.
1: En ja, ik ben van het midden.
0: Ja, dat dacht ik al, en, zo te zien.
1: En daar zul je dus een uitgebreider verhaal moeten vertellen. Dat je zegt, van ja, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. Dit heeft invloed op natuur of heeft invloed op dit of dat. Ja. En per saldo denken we dat dit en dit de beste oplossing is. Ja. En dat is vaak een moeilijker verhaal dan als je meer aan de flanken zit.
0: Ja. Maar ook daarvoor geldt dat je moet proberen daaruit te komen met elkaar.
1: Ja.

0: Radio 350 Politiek.
1: Ja, en na deze ontzettend mooie muziek, dat was de keuze van onze gast van vandaag, Rindert Eckhardt, fractievoorzitter van het CDA. Dat was Jacob Collier. Hij attendeerde mij erop en ik ga dus ook na dit programma ga ik vast nog eens even een keertje luisteren naar Jacob Collier. Misschien met een andere opname.
2: Ja, goed. We kwamen net achter dat we allebei Miles Davis wel heel erg goed vinden.
1: Ja, wij zijn alle twee Miles Davis fan. Dus ja. Wat dat betreft hebben we al...
2: In de week dat Sonny Rollins is overleden. Hè?
1: En Sonny Rollins is overleden, ja.
2: Heel verdriet.
1: Ja, dit hoorde eigenlijk voor in een muziekprogramma, in een jazzprogramma. Maar daar gaan we ook nog eens een keer over denken.
2: Zo is het. Dan ben ik ook je gast graag.
1: Precies. Maar nu terug naar de realiteit van de politiek in Rijsselhoelde. Terug even naar het algenoemde coalitieakkoord. Wat afgelopen donderdag is goedgekeurd door... De coalitieakkoord is dus inderdaad een 24 pagina's tellend akkoord... opgesteld door SGP, CDA en gemeentebelangen... onder de fantastisch mooie titel DRAN. Het CDA is een van de architecten, hè, van het akkoord. Wat is voor u als fractievoorzitter van het CDA... het meest opvallende onderdeel daarvan? En waar wilt u volop inzetten, dus de komende 4 jaar...
2: Een van de architecten zou ik zeggen, maar ook, dat we even gezegd hebben, belangrijk om te zeggen, we hebben de oppositiefracties ook gevraagd aan tafel te komen. We waren denk ik op 1/3 van het traject en toen hebben ze gevraagd, doen jullie inbreng ook? En we hebben serieus gekeken of er onderwerpen waren waarvan deze nieuwe coalitie zei, ja, die moeten we ook gewoon opnemen in dit voorstel.
1: Is dat ook de democratie?
2: Dat is in ieder geval Rijsselhoeldse democratie.
1: Dat bedoel ik.
2: Dat je dus ook probeert te luisteren naar de ander. En soms ben je het hardgrondig met elkaar oneens. Dat gebeurt natuurlijk ook.
1: Hè? Dus, en dat mag. Ja. Dat mag.
2: Als CDA zijn we geweldig blij als het gaat om bijvoorbeeld... ik zit even te kijken, in de inleiding zit een belangrijk stuk... over het karakter van de verschillende kernen in Rijsselhoeld. Mm-hmm. En wij vinden het heel belangrijk om te erkennen dat Dijkenhoek, Holte... Rijssen, de buurtschappen, echt hun eigenheden hebben. Hè? Het zijn hele verschillende kernen.
1: Ja.
2: En die verschillende mogen er zijn.
1: Ja.
2: Dus dat is denk ik een heel groot, heel belangrijk uitgangspunt... en dat we daar rekening mee houden.
1: Het CDA wil daar ook een verbindende rol in spelen, heb ik begrepen. Hè?
2: In die zin dat je... daar hadden we het net even tijdens de muziek over... van wat je zag tijdens de coalitieonderhandelingen... is dat, we hadden het net over links-rechts. Hè? Ja. Traditioneel hoe je naar politieke partijen kijkt. En CDA is een middenpartij. En je ziet dat SGP wat meer aan de rechterkant zit. En gemeentebelang heeft wat verschillende politieke achtergronden. Ja. Waaronder ook wat meer links georiënteerd.
1: Ja, ja.
2: En wij konden best wel heel vaak de verbindende factor zijn... in die coalitieonderhandelingen. Ja. En dat is wel mooi om die rol te kunnen spelen... In het coalitieakkoord staat een heleboel dingen. Wonen is een belangrijke. En dan bouwen we natuurlijk voort op wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat heel veel inwoners zien wat er op het Oproek gebeurt in Rijssen. De bouwactiviteiten op het voormalige Enkorterrein gaat ook gewoon door. Er was al een planning van 1800 woningen tussen 2025 en 2030 om toe te voegen. Dat gaat er gewoon door, maar we hebben nu al nagedacht... want 2030 komt er heel erg snel aan. Wat daarna? Ontwikkelingen op de baan is, daar zijn de eerste plannen voor gemaakt. En we zeggen eigenlijk in dit coalitieakkoord... daarna moeten we vooral ook zorgen dat we meer binnen de huidige bebouwde kom... daar meer woningen toevoegen. Want de omgeving is ook waardevol. Hè? Dus je kunt eigenlijk niet doorgaan met het uitbreiden. We hebben ook de gemeentegrenzen eerlijk gezegd... bij Rijssen zitten heel dichtbij richting Vierde en richting Hellendoorn. Dus zoveel ruimte is ook niet meer. En het buitengebied is waardevol. Dus daar kun je ook niet onbeperkt doorgaan. Dus we hadden echt de keuze gemaakt om meer binnen de bouw te gaan. Dus dat betekent ook meer de lucht in. We zien ook dat kansen biedt voor senioren... Senioren die nu luisteren, let goed op. wij horen bijvoorbeeld van makelaars... dat er best wel heel veel behoefte is aan appartementen. Gelijkvloers kunnen wonen. Misschien wordt het lastig om de tuin te onderhouden. Maar er staan een paar dingen in de weg. Sommige ouderen kijken tegenop om te moeten verhuizen. Überhaupt alles inpakken, alles overzetten is ingewikkeld. Daar zijn nu al vanuit bijvoorbeeld kringloopwinkels best wel diensten ook. Hè? Waarschijnlijk ga je wat kleiner wonen. Dus je hebt te veel spullen nog in huis. Dan moet je vanaf. Hè? Ja. En we willen nadenken van, zou je daar kringloopwinkels kunnen inzetten? Twee, als jij een appartement koopt, je wilt in je huis blijven wonen, dan wil je verhuizen naar dat nieuwe appartement. En ja, dat moet je eerst kopen voordat je je eigen huis kunt verkopen. Mm-hmm. Dus hoe ga je dat overbruggen? Dat is best wel lastig nu om bij banken daar een financiering voor te krijgen. Ja. Het is een beetje een kip-ei-verhaal. Hè? Mm-hmm. Dus daar willen we ook. Er zijn nu startersregelingen. Ja, die zijn niet voor senioren, maar je zou kunnen nadenken. Ja. Er moet eigenlijk een soort overbruggingslening voor ouderen komen. Als het niet lukt om, laten we zeggen, bij een bank dat te realiseren.
1: Nee, want als ik even tussendoor, er wordt vaak gezegd, ook landelijk, dat ze zeggen van, ja, die ouderen, de pensionados en dergelijke, hebben het allemaal goed. Kijk, en dat is natuurlijk lang niet in alle gevallen zo. Mm-hmm. Er zijn pensionados die inderdaad een, wat je zegt, financiële problemen zouden ondervinden als ze dus gaan verkassen. En moeten verkassen, omdat ze te groot wonen en dat ze op een gegeven moment een appartement wel willen.
2: Ja.
1: En daar zou dus inderdaad een gemeente.
2: Ja, als je de startersleningen. Eigenlijk kwam in de gesprekken naar voren. Ja. Ja, als een startersleningen. Dus waarom hebben we geen seniorenlening om dit probleem. En precies. Vaak betekent dat. En landelijk heeft het CDA gisteren daar ook aandacht voor gehad. Dus die lanceren ook de ouderenlening eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Dan maximaal 12 tot 24 maanden. Hè? Mm-hmm. Dus langer is ook niet nodig. Want binnen 12 maanden heb je huis over het algemeen verkocht. Hè?
1: Ja. Ja.
2: Daar zitten ook wel spannende dingen aan. Even het genuanceerde verhaal van het CDA. Ja. Want het is ook wel spannend als jij een nieuw huis koopt en er zou weer iets gebeuren op de huizenmarkt en je zou blijven zitten met twee woningen. Ja. Dus het is niet risicoloos, hè, nee, om dat te gaan doen. In deze markt zou het heel goed kunnen, denk ik. Je huis best wel snel kunt verkopen. Maar je wel zit met die overgang van je oude woning naar je nieuwe woning. Je moet eerst een nieuwe kopen voordat je jouw.
1: Ja, precies. Ja, precies. En daar ziet u wel inderdaad binnen de gemeente Rijsholte mogelijkheden. Die u schetst, ouderenlening en dergelijke. Ik weet dat Rijsholte een financieel en gezonde gemeente is.
2: Ja.
1: Met een begrotingsoverschot. Kijk, en daar hebben wij natuurlijk in de afgelopen weken hebben wij onze korting gekregen. En dan komt een tunnel waar je jezelf ook hard voor gemaakt hebt. Dus ja. De Rijsholte. Dus financieel gezonde gemeente. Dus die zou daartoe in staat kunnen en moeten zijn. Ja. Om die lichten op te vullen eigenlijk.
2: Ja, dat is heel fijn in onze gemeente. Dat er eigenlijk al decennia lang goed op de portemonnee wordt gelet. Dat is geen doel op zich, hè, om lage lasten voor de inwoners en een financieel gezonde gemeente te hebben. Maar het stelt je wel in staat om de dingen te doen die nodig zijn.
1: Ja, precies. En er komt bij, dus dat heb ik begrepen, dus het ravijnjaar. Die is nu uitgesteld tot 2028, want daar werd dus tegen aangekeken. Dat zou dus een probleempje opleveren. In welke zin eigenlijk?
2: Nou, eerlijk gezegd, als gemeente Rijsholte een probleem zou hebben met het ravijnjaar.
1: Ja.
2: En je ziet dat er wel een soort dip zit. Hè? Als Rijsholte een probleem krijgt, dan zijn er eerst, driekwart van de andere gemeentes zijn in grotere problemen dan Rijsholte.
1: Ja,
2: dus dat helpt ons wel. En dat is altijd goed. Dat je ook voor je gezin thuis en privé thuis, dat je een beetje vet op de botten hebt. Dat het niet bij wat tegenwind of je verliest je baan of je wordt ziek. Dat je tijd hebt om je bakens te verzetten.
1: Ja.
2: En dat geldt ook voor de gemeente Rijsholte. Ja. Dat we het goed voor elkaar hebben. En dat brengt de rust in de tent. En kunnen de goede dingen doen voor onze inwoners.
1: En daar profiteren dus de inwoners van.
2: Ja.
1: En
2: dat is misschien nog even over wonen. Ja. Even heel concreet. Want ik denk dat heel veel mensen uit Rijssen ook luisteren.
1: Ja.
2: Heel concreet is het plan, laten we zeggen, in de stationsomgeving. Want om daar een ontwikkeling te gaan doen met hoge bouwen. Dicht bij openbaar vervoer, dicht bij het centrum, dicht bij supermarkten. Want je ziet dat ouderen het ook heel fijn vinden om in een appartement te zijn waar wel reuring is. Waar je makkelijk naar een winkel toe kunt. Makkelijk de supermarkt. Dus in plaats van, laat maar zeggen, dat je wat appartementen doet wat verder van het centrum af. Dus dat is wat we horen. Ja, dat moeten we verder nog uitwerken in plannen. En ook te kijken van, hey, dit hoor ik, maar blijkt het ook uit onderzoek. Hè? Er wordt ieder jaar een onderzoek gedaan onder onze inwoners van waar is nou behoefte aan.
1: Mm-hmm.
2: Maar we denken dat hier echt kansen liggen.
1: Ja. En lopen die plannen wat vertraging op, omdat het Rabobank-pand, dat daar dus een, dat er, wat oneenigheid is over het voorkeursrecht, heb ik gelezen. Is dat opgelost inmiddels?
2: Ik ben geen wethouder, dus ik weet niet precies wat exact de stand van zaken is. Maar
1: jullie wethouder is daarvoor verantwoordelijk.
2: Absoluut, absoluut. Wanneer is Erik in je uitzending?
1: Erik Westels, ja.
2: Nee, kijk, waar het hier om gaat is als je wil bouwen. Als je met elkaar besluit dat je niet dat je de bebouwde kom niet verder wil uitbreiden. Nee. En in de bebouwde kom wil bouwen. Ja, over het algemeen staat overal al wel wat.
1: Ja, hè? Ja.
2: En dan is de taak aan de politiek om te kijken van oké, wat is hier in het algemeen belang nodig. Hè?
1: Ja.
2: En dat kan botsen met de belangen van individuele eigenaren van panden.
1: Mm-hmm.
2: Hè? En vanzelfsprekend zijn allerlei regels over dat wat de gemeente wel en niet kan doen. Maar de gemeente heeft wel instrumenten in handen om in het algemeen belang bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat is wat hier gebeurt met het pand van de Rabobank. Dat er binnen 3 jaar moet er dan een plan zijn uitgewerkt wat je dan precies op die locatie wilt. Het betekent niet dat de eigenaar zijn pand niet kan verkopen, maar er moet eerst aangeboden worden aan de gemeente tegen een passende prijs die dan getaxeerd wordt.
1: Ja, dat is het focusrecht.
2: Dat is het focusrecht.
1: Ja, ja, okay. Dus, ja. Maar dus het wonen in het centrum, kijk, je gaf het al aan. Dat is inderdaad voor heel veel senioren, denk ik, een oplossing. Dat is te zeggen, wat je zegt, ik stap mijn huis uit en ik ben in alle winkels zeg maar, die ik nodig heb. Hè?
2: Ja.
1: Ik noem het oude het ING-bankgebouw. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Het blokkenpand, heb ik begrepen, daar wordt er nu ook appartementen gebouwd. Hè?
2: Ja.
1: Of nee, tenminste, het gaat de lucht in ook daar.
2: Ja.
1: Ja,
2: daar gaat nu ontwikkeling plaatsvinden.
1: Oké. Okay. Eén opmerking die je net maakte, die spreekt mij ook wel aan. Dat je zegt van, en het moet natuurlijk een vanzelfsprekendheid zijn. Wij denken niet alleen aan nu, maar met name ook op de langere termijn.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat geldt voor woningbouw natuurlijk. Maar dat geldt ook voor die spreidingswet. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Kijk, want jij hebt gezegd van, op de plek waar nu het AZC is in Holte, aan de Borgeldweg. Daar, omdat de COA deze locatie maximaal 10 jaar mag gebruiken.
2: Mm-hmm.
1: En dan nemen we na die 10 jaar, dan nemen wij het over. En dan gaan we kijken of daar woningen gebouwd kunnen worden.
2: We nemen het niet over, want de gemeente is eigenaar van het voormalige vakantiepark De Lindenberg. En het is verhuurd aan het COA voor 10 jaar. Dus die termijn houdt dan op inderdaad na 10 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Wat de CDA betreft, zorg er dan voor dat als je weet dat het al, laten we zeggen, nu nog 8 jaar, over 8 jaar beschikbaar komt, daar iets mee te doen, mm-hmm. moet je zorgen dat je de plannen klaar hebt.
1: Ja.
2: En dat is al, is gewoon heel, zorg ervoor dat het tijdig klaar is, want kun je dan meteen beginnen. Hè?
1: Op die manier.
2: Ja. Okay, en bovendien laat je zien van, wij hebben daar andere plannen mee met dit gebied. Ja. Hè? Ja.
1: En dat is natuurlijk heel goed, hè? En langere termijn. Dat geldt natuurlijk ook voor het industrieterrein. Dat is ook een van de punten uit het akkoord en dergelijke. Waarbij, en ik zeg het, ik zeg het een beetje aanmatigend. Daar hadden we het net ook over. Van, je moet wel rekening houden bij bouw. En dat geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor industriële bedrijven. Dus voor bedrijventerreinen, industrieterreinen. Je moet niet botsen met IVN-belangen, of zo maar zeggen, de natuur. Hè?
2: Ja.
1: En nu zag ik dat het Lichtenbergenveld Oost, dat zijn de afgelopen jaren ook in overeenstemming, dus, of in overleg met de provincie, zijn dat toch inderdaad afspraken gemaakt. Dat ze zeggen van, hier mag dan niet gebouwd worden. Maar nu komt daar toch een industrieterrein. Terwijl ik dan denk, in Holte is misschien nog veel meer ruimte om uit te breiden. Maar daar willen die ondernemers uit Rijssen waarschijnlijk niet naartoe. Want die zeggen, we moeten uitbreiden. Hè, dus als we niet kunnen uitbreiden, gaan we Rijssen verlaten. Daar zijn ook voorbeelden van. Hè?
2: Absoluut. Een paar dingen daarover. Dit gaat terug tot 2019, 2020, denk ik. Destijds heeft het CDA gezegd, wij zouden willen dat er uitgebreid wordt bij Holte. Ja? Toen heeft de raad een ander besluit genomen. Het besluit was, we gaan Lichtenbergenveld Oost ontwikkelen. Mm-hmm. Wij hebben daarna gezegd, de raad heeft een besluit genomen, dan moeten we gewoon gaan uitvoeren, we kunnen over blijven dindammen en er worden al investeringen gedaan, worden gronden gekocht. Ja, om daar nog weer op terug te komen, is ook onzekerheid, onduidelijkheid voor ondernemers die behoefte hebben aan uitbreiding. Ja? Dus in dit coalitieakkoord staat, het Lichtenbergveld Oost wordt aangelegd. Oost, de provincie moet daar nog definitief iets van vinden als het gaat om natuur. Dus daar is ook nog wat wacht op. Dus het zal nog wel even vergen. Ja, zo is het eigenlijk gegaan. Waarbij in het coalitieakkoord ook is gezegd... ga maximaal inzetten op behoud daarvan een stuk groen wat er nu is. Er is een stuk natuurnetwerk Nederland. En zet maximaal in op het behoud daarvan. Ja, betekent dat het hetzelfde blijft als nu is? Nee, dat is het eerlijke antwoord. Nee. Dat er een bedrijventerrein komt, ja. En dat je het maximaal, laat maar zeggen, inplant met groen. En maximaal duurzaam, verduurzaamd met zonnepanelen op daken ook. Ja. Hè? Maar er komt daar een bedrijventerrein. Ja, ja. En ja, ondernemers zitten daarop te wachten, absoluut. Overigens zie ik ook, en er zijn ook reisondernemers naar Hotten gegaan.
1: Ja, klopt.
2: En er zijn ook Lochemse ondernemers die weer naar Rijsselvolte komen. Dus je ziet, het moet... De wereld ook niet maakbaar. Dus ondernemers hebben hele verschillende wensen als het gaat om uitbreiding. Maken daar hun eigen afweging in. En natuurlijk is het jammer als een hartstikke mooi aansprekend bedrijf naar een andere gemeente gaat.
1: Nou,
2: maar aan de andere kant, ja, als de werkgelegenheid en de innovatie wel behouden blijft voor onze regio.
1: Dat is het punt, hè?
2: Dus we kunnen ook iets breder kijken dan alleen de eigen gemeente wat ons betreft. Ja.
1: Ja, want Rijsselvolte is een arbeidsrijke gemeente, als ik het zo maar zou zeggen. Het ondernemingsklimaat is natuurlijk zeer goed georganiseerd, kun je wel zeggen. Ja. Er zijn toppers, zowel in het MKB als in de industriele takten. Kijk naar de transportsector, kijk naar een bedrijf als Voortman Staalbouw, die wereldwijd actief is en zo. Kijk, en dat zijn natuurlijk wel inderdaad, als die een mening hebben, ja, ik mag niet zeggen die zijn zwaarwegend, maar die moeten wel meegewogen worden, want de toekomst ook van Rijsselvolte, economisch gezien, staat natuurlijk wel daarmee op het spel.
2: Absoluut. Ik heb in de debatten die we hadden voor de verkiezing ook aangegeven. Het is niet vanzelfsprekend en het komt niet zomaar ergens vandaan dat onze gemeente er zo goed voor staat.
1: Ja.
2: Dat hebben we mede te danken aan ondernemers. Daarom? Die voor werkgelegenheid zorgen. Ik heb de laatste cijfers niet bij de paraat, maar de laatste keer dat ik ze zag, is slechts 1% van ons van de beroepsbevolking zit in werkloosheid. Hè? Ja, dat is ongelooflijk laag. Daar mogen we trots op zijn. Dat zijn mensen, onze inwoners willen werken, willen hard werken. En onze ondernemers zorgen ervoor dat die banen er zijn.
1: Exact. Daar
2: mogen we trots op zijn.
1: Ja. En er is wel een harmonische situatie, ook in Rijsselvolte, voor de drie O's, overheid, onderwijs, ondernemers, hè?
2: Dat maken we hier waar. Ja.
1: En laat het onderwijs niet vergeten.
2: Ja. En misschien, en dan wil ik toch nog even terugkomen. Afgelopen donderdag, toen hebben we afscheid genomen van Bert Tijhoff als wethouder.
1: Ja.
2: En wat hij op dit terrein heeft bereikt, de campus, is echt fenomenaal.
1: Geweldig.
2: Dus,
1: geweldig.
2: Ja, dus,
1: het was een paradepaardje.
2: Ik hoop dat je luistert, Bert. Maar dat is echt. Hij is sowieso, hij was natuurlijk wethouder voor bedrijventerrein en voor de ondernemers.
1: Ja.
2: Hij was ook bezig met onderwijs en kon nog geen ander die verbindingen leggen.
1: Ja, precies.
2: Dus dat heeft hij hartstikke mooi gedaan. Daar mag je met trots op terugkijken.
1: Juist met name omdat dan... Kijk, en dan kom ik tot de kern van de zaak. De mbo-opleidingen zo belangrijk zijn. Kijk, het bedrijfsleven, ook hier in Rijsselvolte, die schreeuwen om vakmensen. Op een gegeven moment. En dat was tot ongeveer een aantal jaren geleden, was dat niet zo aan de orde. HBO en universiteit, dat was het. En de mbo, ik mag niet zeggen, dus was degenererend. Maar bedoel, dat wordt een steeds belangrijker invulling in het maatschappelijk bestel. He, dus, en toen is Bert gekomen met de campus. Nou, ik zeg dat het de oplossing. He, samenwerken tussen onderwijs, overheid en ondernemers in feite. En zelfs koning Willem-Alexander is op bezoek geweest. En die heeft gekeken hoe Rijsselvolte dat tot deed.
2: Ja.
1: En daar is ook inderdaad een soort uitwerking gekomen, heb ik begrepen, ook naar meerdere plaatsen in het land. Die op dezelfde manier dus daarmee bezig zijn.
2: Het doet mij denken aan, ik zie was van de bussen op de snelweg rijden. Ik dacht van een energiebedrijf. Ja. En er staat dan achter op de bus staat, de energietransitie is onmogelijk. In grote letters. En in iets kleine letters staat dan bij, zonder jou.
1: Ja?
2: En dat is natuurlijk een oproep aan jonge mensen om te kiezen voor een mooi technisch beroep.
1: Ja.
2: Maatschappelijk heel relevant en prima salaris te verdienen. Mijn neefje werkt als monteur bij het netwerkbedrijf in Zuid-Holland.
1: Okay.
2: En legt dus daadwerkelijk die middenspanningsstations aan en zo. En is begonnen bij mensen thuis voor verzwaring van aansluitingen. Ja, belangrijk en je moet heel zorgvuldig kunnen werken in het kader van veiligheid. Ja, die bedrijven leiden zelf ook mensen op. Ja, prachtig om te zien. Ja.
1: Adios.
2: Dus mbo houden we hoog in deze gemeente.
1: Ik wil nog even terugkomen op een toch wel belangrijk hedendaags aspect. Zeg maar de digitalisering. Is daar nog iets in het akkoord over vastgelegd? Dus dan denk je natuurlijk aan AI, aan AI, kunstmatige intelligentie en zo. Dus hoe dat in de gemeente Rijsselholte ligt. Wordt daar aandacht aan besteed? En op welke wijze dan? Kunt u daar even een kort nog even iets over zeggen?
2: Ik denk dat je het echt goed hebt voorbereid. Want het staat natuurlijk erin. Ik weet niet of je had ook kunnen zoeken naar dingen die er niet in staan, Ben.
1: Nou, maar, ik heb niet alles kunnen lezen. Ja. Ik heb gewoon dus vijf belangrijke punten heb ik gelezen. Ja. Waarbij dus de bouwen, spreidingswet, minder auto's op de Holterberg, winkels reizen blijven die op zondag. En het industrieterrein waar we net over gaan. Maar die digitalisering, AI, cybercrime, en dat soort zaken.
2: Nou ja, wat je... Er zijn verschillende, laat me zeggen, niet per se senioren, maar ook iedereen is toch kwetsbaar voor mailtjes die je krijgt met op linkjes te drukken of een sms'tje dat je een pakketje hebt gekregen. En je drukt erop en je komt in problemen. Dus je ziet dat meer en meer gebeuren. We hebben natuurlijk een aantal hacks zijn er geweest bij grote bedrijven, Odido.
1: Maar ook bij dat. Ook bij de overheid.
2: Ook bij de overheid. Bij de buurgemeente is het gebeurd. Ja. Ja. Dat betekent dat heel veel data van mensen liggen bij criminelen.
1: Ja.
2: E-mailadressen, namen en soms gaat het verder dan dat.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar is echt een kwetsbaarheid. Dus goede voorlichting is geweldig belangrijk. In het coalitieakkoord hebben we er iets over gezegd. Over de kwetsbaarheid en digitale veiligheid. Daar hebben bibliotheken, en dat wil ik onder aandacht brengen, als je hier wat minder op de hoogte bent op dit vlak en je wilt daar meer over weten. De bibliotheek doet al hele goede dingen op dit terrein. Daar hebben ze ook weer aandacht voor. Ook zien we dat soms mensen het lastig vinden. Je kunt via het internet allerlei dingen regelen, ook met de gemeente. En voor wie dat kan, helemaal prima. Maar we hebben in het coalitieakkoord ook gezegd, gewoon gewoon naar het gemeentehuis in Rijssen komen of naar het Culturus in Holte, dat blijft beschikbaar. Je kunt gewoon een afspraak maken en van mens tot mens met iemand aan de balie spreken over wat je nodig hebt. Dus in die zin hebben we daar ook aandacht voor gehad in het coalitieakkoord. Dus dat blijft gewoon. Ja.
1: Nou, ik vind dat een mooi slot van ons interview vanochtend. Ik had natuurlijk nog veel meer willen vragen, want er is natuurlijk veel meer wat er gebeurt. En dat is gezond in de gemeente Rijsselholte.
2: Het uur is omgevlogen.
1: Kijk, we moeten eigenlijk nog een uurtje erbij aanplakken. Maar helaas kan dat niet. Heb jij nog een boodschap voor de luisteraars trouwens? Of is dat... Weet dat moeilijk.
2: Nou ja, met dit mooie weer zou ik dit weekend genieten.
1: Dat doen we dan in de volgende uitzending.
2: Ja. Wij gaan voor u aan de slag. Dat is de boodschap voor de komende 4 jaar als CDA.
1: Dus ik dank je hartelijk voor je komst naar de studio. En ik wens je, en dat is ook het CDA, een constructieve toekomst toe. Luisteraars, bedankt voor uw aandacht. En tot de volgende uitzending op zaterdag 27 juni aanstaande met als gast de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Frederike Holsroth. Een goed weekend.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: Radio 350.
1: I miss knowing what you're thinking.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Radio 350.

heißen Sommernacht. Von der Plaza Domingo erklang.

0: again now. Spin around now. Down now. To the flow now.
1: Radio 350.
2: Weet wat er speelt.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoed kwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
2: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 5 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wijven en je oren.
0: Radio 350.
7: 92.3 FM.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoed kwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: Begin de zaterdagavond flitsend. Dit is de Regenstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijssen-Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: Nummer 24.

0: bijna niet gek.
1: Het overzicht van de nummers 25 tot en met 21. Van 21 naar 25 zakt Beauty and the Beat van Justin Bieber met Nicki Minaj. En nummer 24 gaat zitten blijven voor 12 to 12 van Somber. Deze week hebben we twee binnenkomers. Eén komt opnieuw binnen en de ander is gloedje nieuw. En die re-entry, dat is Billie Jean van Michael Jackson. Uiteraard dankzij de film Michael. Het plaatje dateert uit 1983 en stopt na zijn dood in 2009. Al 6 weken genoteerd in de rechtstreeks top 25 met nummer 3 als hoogste positie. Nu komt Billie Jean in de 7e week notering opnieuw binnen op nummer 23. Nummer 22 gaan zitten blijven voor Midnight Sun van Sarah Larsson. En van 15 naar 21 zakt Maak Me Nou Niet Gek van Lil Kleine en Samuel Welten.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: Omroep voor Rijssen Holten.
1: Je luistert naar Radio 350.
0: 92.3 FM.
1: Weet wat er speelt.
2: Nummer 17. Nieuw.

0: Het overzicht van de nummers 20 tot en met 16. Van 25 naar 20 gaat Material Lover van Shannon Spiro. En de plaatswinst van 20 naar 19 van Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Van 14 naar 18 verliest de Open Light van Taylor Swift 4 plaatsen. En de hoogste binnenkomen is op nummer 17 Ewa Safi van Noah No met Lil Kleine. Noah No, dat is de voetballer Noah Lang. Hij scoort zijn derde hit naar de nummer 4 Damage en de nummer 10 hit Waka. En Lil Kleine is inmiddels toe aan zijn 42e hitnotering in de rechtstreeks op 25. Van 12 naar 16 is het So Easy to Fall in Love van Olivia Dean.
1: Dit is de rechtstreek top 25.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Je luistert naar de Rechtstreek Top 25.
1: Dit is een tip voor de top.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Van 25 tot 1. Dit is de Regenstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.

0: van de nummers 15 tot en met 11. Van 18 naar nummer 15 gaat Risk It All van Bruno Mars. En een plaatsverlies van 13 naar 14 voor Mo Het Dat Nou van Robert van Hebert samen met Donny. Van 19 naar 13 de snelste stijger deze week. Drive Safe van Miles Smith met Niall Horan. En van 16 naar nummer 12 gaat Halverwege van Suzanne en Freek. En dat is mede te danken aan hun concerten in het Gelredome. Van 9 naar nummer 11 Talk To You van Another en 54 Ultra.
1: Je luistert naar Radio 350 92.3 FM.
0: Dit is een tip voor de top. 1, 2...

0: Heart of Nav the Star. Het overzicht van de nummers 10 tot en met 6. Van 11 naar nummer 10 gaat Magnetic van de Bauza. Het is deze week de enige plaat die de top 10 instijgt. En voor de Bauza is het de eerste top 10 notering in de rechtstreek top 25. Van 7 naar 9, 2 plaatsen verlies voor Zoo van Shakira. En van 10 naar nummer 8 gaat American Girls van Harry Styles. Mede te danken aan zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Van 5 naar nummer 7, Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En dan weer terug van 3 naar 6, Jij hebt mij van Kevin samen met Roxy Dekker.
1: Dit is de rechtstreek. Top 25.
2: Ask yourself this.
0: Dit is een tip voor de top.

het overzicht van de nummers 5 tot en met 1. Een plaatswinst van 6 naar 5 voor Cherryo van Justin de Wild. Hij scoort zijn eerste top 5 hit in de rechtstreek top 25. De nummer 4, dat is een zittenblijver, Homewrecker van Somber. En van 8 naar 3 gaat Turn the Lights Off van Just A, Jack Style en John. En die scoren allemaal hun eerste top 3 hit. De nummer 1 van vorige week was Fever Dream van Alex Warren. Die levert nu een plaats in. Na totaal 5 weken op nummer 1 zakt hij van 1 naar nummer 2. En dan is de vraag wat de nummer 1 is. Ja, voor de derde keer gaat hij naar nummer 1 toe. Totale voor de 11e week in koop is het I Just Might van Bruno Mars.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af na een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. De blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf.